Ik kan voelen niet met je. Ga maar niet zo nu regenen. Hing op pillen aan. Dan. Het valt voor. Dan. Het is die ging lang. Dan.